Gooi die kinderwagen maar onder. Dat zijn weer babydeeldagen bij Kruidvat. Nu drie toiletpakken Kruidvat weer hergeschoten.